0: je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: Ik lig wakker, want ik had je graag verteld.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

Ik verricht een heldendaad en een zonde in dezelfde vaart. Wat zijn we meer dan het universum dat zichzelf ervaart? Alles is en alles zal zijn, dus je ziet me niet rennen. Dit is

ik heb geen antwoord op, ik heb het weer gedaan. Ik lust geen cola, schat. Auto in, auto uit, goed gezien. Nu meteen mijn idee relevant. Maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind

0: heb mijn hand verbrand, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan datgeen wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Geile ding, pet je af, hou maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

maar de blok die het heet. Al het geld is mijn papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg jongens, wat er graag

nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij?

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima.

0: kwijt.
1: Je laat niet alles kwijt.
0: Past dit wel echt bij mij?
1: Dit past perfect bij jou.
0: Straks krijg ik later spijt.
1: Later krijg je echt geen spijt.
0: Heb ik echt alle tijd?

0: Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Nederpop.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen.

0: Als het allemaal weer mag, zullen wij dan dansen tot de zon opkomt. De muziek verstomt, tot de dag onthult wat de nacht vermomt. Als de merels fluiten.
1: Dies ist Mega Pop.

plaats is maar de blok die ze heet. Al het geld is maar papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg,

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.